0: kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: VOC Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Oh-oh.
2: Oh-oh-oh, de 1395 AM
1: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
1: Nu
2: op 1098.
1: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Radio Seabreeze.
4: Remember?
1: Mm-hmm.
4: Lying on the beach in the sun.

I'll be in Amsterdam. He smiled and shook my hand, wished me all

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Maar hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: De 1395 AM
12: is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Wie? Wie? Wie? Wie?

Het is zaterdag 6 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1996 met bijna 31 graden. Op 6 juni 1976 kwam het kwik net boven de 23 graden uit.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt, maar hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan een Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een 2e persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen ditjes festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. I repeat, the German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. There was no Allied confirmation.
16: Hallo, hallo. That's the monarchy of...

Tot 9 uur draait Martin van Kampen met een K zonder nadere introductieplaten die vandaag in 1976 de hitparade bevolkte.

Het is zaterdag 6 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1996 met bijna 31 graden. Op 6 juni 1976 kwam het kwik net boven de 23 graden uit.

Als je niet gelooft dat de muziek die je tot 9 uur hoort een halve eeuw oud is, moet je nog maar eens goed in de spiegel kijken.

onze programma's, en dat zijn er best veel, zijn terug te luisteren via onze website. Je zou ook kunnen zeggen dat we je elke week ruim 90 podcasts aanbieden, die je kunt afspelen wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op radioseabreeze.nl/gemist. Dat is radioseabreeze.nl/gemist.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens de VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt, maar hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan een Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een 2e persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen dit festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
13: Luister jij ook mee?
14: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

compleet met die heerlijke trommelroffel. Stan CC als opener in Happy the Peppy voor vandaag. Doe de Wall Street Shuffle. Wij gingen over Wall Street in 1974. Goedemorgen en welkom bij Radio Seabreeze met Happy the Peppy.

0: Als hij in zijn privéleven zo lekker doorgaat als dat hij de laatste tijd al aan het doen was, dan gaat hij de koning en koningin van Nederland ooit als schoonouders zien te krijgen. Antoon was dit en Tot het eind van mei was een hit van vorig jaar.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Radio. Hier bij ons kan dat gewoon hoor, want als je je ogen dicht doet, dan zie je vanzelf die snelle mensen en snelle auto's uit Miami Vice met het thema uit die tv-serie van Jan Hammer.

Dat was Dance Reaction. Dance Reaction had een grote hit in 1982. En met die trein zijn ze nooit meer teruggekomen, want dit was de Disco Train.

meest gevoelige nootjes. Je vindt ze zeker niet in de supermarkt of op de markt. Maar je hoort ze gewoon lekker bij ons op de radio. The Golden Earrings and I've Just Lost Somebody.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996 waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er twee explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen dit festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ah, heerlijk, een plaatje van J. Vincent Edwards. En ook alweer lekker goud uit en vertrouwd. En dat allemaal in het programma Koffie Compleet op uw vertrouwde radiozender. Luister vrienden, dat is leuk.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luisteraars. Nee, ja, we maken er een gezellig programma van. Ik kan u vertellen alvast dat er in het Zeeuwse Vlissingen, ja, dat is de plaats waar Michiel de Ruiter ooit geboren is, een ja, groot havenpleinfestival is. En niet alleen een havenpleinfestival, er zijn ook alle handen talships en dergelijke zijn daar. Maar straks daarover wat meer. Ja, vandaag en morgen en overmorgen nog. En dat wordt weer gezellig daar. Dat kan niet uitblijven. Wat mij betreft, ja, heerlijk.
2: Goedemorgen.
0: I'll be there for you. En wie weet, ben ik er ook nog wel. Denk ik dat niet hoor, maar het is een beetje ver weg van mij. Ja, anders had ik het wel gedaan.

0: I'll be there for you. Een plaatje van even kijken, Solid Harmony. En ja, overigens, I'll be there for you. En dat gebeurde in Vlissingen. Ik denk dat collega, mijn collega die voor mij of na mij zit, een beetje afhankelijk welke zender je zit, Peter Ingelsen daar wel degelijk te gast zal zijn. Want ik ben ervan overtuigd dat hij dat niet zomaar aan zich voorbij laat gaan. Van 4 gisteren dus, juni tot en met 7 juni verandert de stad Vlissingen in een haven van de mooiste internationale tollships en activiteiten voor jong en oud. Natuurlijk zijn wij als Living History Museumschip de Mercure, zo staat hier, ook weer van de partij. De Mercure, dat is een, moet je zich voorstellen, dat is een oud marineschip. En ja, dat is helemaal van hout. En ja, dat wordt door een stelletje vrijwilligers helemaal onderhouden en dergelijke. En daar kan je naartoe. En dat gebeurt allemaal in het dok van Perry in Vlissingen. Nou ja, in ieder geval de Mini Marine International is daar ook. Er zijn allemaal scheepsmodellen daar. En ja, deze vriendenclub die deelt de passie voor varende modellen van marineschepen. Het museumschip, de Mercure zelf, is ook te bezoeken en ja, te bekijken. Dat is leuk hoor. Kan je zien hoe er vroeger eigenlijk bij de marine gewerkt werd.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakje.
0: En van ja, dit gebeuren in Vlissingen, luister vrienden, gaan we even naar het voetballen. Want ja, dat is ook weer zo wat. Hè. Het voetbalgebeuren, ja, het breekt ook weer los. De hel breekt weer los, om het zo maar even te zeggen. Maar ja, of het allemaal gereden, ik weet het niet hoor. Je moet eerst nog maar zien dat er doelpunten gemaakt gaan worden. De oefenwedstrijd was niet zo goed voor de week, volgens mij.
3: De bal, het veld, de goal, de trainer, de coach, de spelers, publiek. Dit is echt uniek. De leeuw, de trots, zo sterk als een rots. Nederland, het land van ons allemaal. Het fluitsignaal komt, het publiek dat verstomt. De spanning stijgt door, ja wij gaan er. Juich en dansen, spring en zing het ons mee. Want samen sterk voor middel voor twee. Hand in

te staan bij die wereldkampioenschappen. Het is allemaal wat. Ja, mocht het zijn dat je ervan houdt om zeemeermen te zien en dat soort dingen meer. Dat kan allemaal tijdens de World Ocean Day in de Huizer Krachtcentrale. Dat gebeurt morgen allemaal op 7 juni. En ja, dat wordt gezellig naar de krachtcentrale in Huizen. En ja, dat is toch wel speciaal. Je ziet hem ook regelmatig op tv voorbij komen. In allerlei tv-spelletjes. En daar gebruiken ze de krachtcentrale voor om als achtergrond te fungeren. In ieder geval morgen dus zwemmen met een zeemeerman. Een zeemeermin. Want een zeemeerman willen we niet mee zwemmen. We willen met een zeemeermin zwemmen, toch? Het kan tijdens de World Ocean Day in de Huizer Krachtcentrale morgen dus.

de radio zat het in met Seagulls, na na na na. En haal je toevallig van Wil Klaassen, beste vrienden. Wil Klaassen, dat is een country zanger uit Den Helder vandaan. Dan kan je op zondag 7 juni, morgen dus, terecht in wijkcentrum De Dreef in Geldrop. En begint om 1 uur begint hij met optreden.

Tot 5 uur in de middag. Ja, die wil Klaassen. Dat wordt wat een fantastische artiest die daar fantastische leuke dingen gaat doen en leuke nummertjes gaat laten horen. Hier is hij.

Sad on You, ja, een plaatje van Wil Klaassen. Ik zei het al, hij komt uit Den Helder vandaan en hij brengt fantastische leuke muziek altijd. En ja, morgen is hij dus in wijkcentrum De Dreef in Gelderop en begint om 1 uur 's middags tot 5 uur in de middag met een gezellig samenzijn van over het algemeen Indische mensen. En dat is toch leuk om te weten. Je luistert naar het station waar muziek in zit met heerlijke muziek. Nou en of, is ook zo lekker, hè? Luister en huiver. Ja, all things work together. Alle dingen werken samen. Ja, leuk!

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk deze muziek hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ja, morgen is het zondag, luister vrienden, 7 juni. En dan is er een openluchtvlooienmarkt in het Noord-Hollandse Huizen. Een gezellige openluchtvlooienmarkt en een kofferbakverkoop. Ja, een kofferbak, dat je niet denkt dat je je koffer kan verkopen. Maar in ieder geval wel leuke dingen. Er staan maar liefst 140 kramen en grondplaatsen. En parkeren, daar is gratis. De entree kost wel 3 euro, maar ja goed, als je nog geen 12 jaar oud bent, bijvoorbeeld kinderen tot 12 jaar, die zijn er gratis en die kunnen daar naartoe. Dat is toch leuk om te weten. Maar gebeurt het allemaal in het Noord-Hollandse Huizen en ja, op het evenemententerrein daar in Huizen. En dat vindt u dan weer, het evenemententerrein in, bij de haven van Huizen. Dat is leuk om te weten, toch? Ja, toch?
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Bolderman.
0: Ja, zeker weten.

de zaterdagmorgen, luister vrienden. Ja, hou je ervan om Leeuwarden op zijn kop te zitten? Dat kan. Vandaag kan je er terecht, namelijk gisteren ook trouwens, maar vandaag kan je er terecht voor straattheater, circus, dans, live muziek en andere bijzondere installaties en performances. Dat wordt daar gezellig, dat kan niet missen.

Heerlijk, Jobbok Jai van de Rubets. Jaren en jaren en jaren geleden dat ze deze plaat gemaakt hebben, luister vrienden. Ja, ik heb al een paar dingen gezegd waar je naartoe zou kunnen gaan dit weekend en deze dag. Vandaag bijvoorbeeld zou je naar het Utrechtse Baren kunnen gaan. Er is namelijk een grote jaarmarkt met ruim 80 kramen welke er zijn. Winkeliers, die staan er ook met aanbiedingen en gaan zo maar door. Kinderattracties, die zijn gratis en dat is leuk om te weten. En ja, als je nou om 12 uur daar bent vanmiddag, dan wordt er ook nog gratis popcorn uitgedeeld. Lekker, ik kan je een zak popcorn opeten en dan kost je helemaal niks. Het is wat goed allemaal. Parkeren is daar trouwens ook leuk, want over het algemeen kan je gratis parkeren in de stad Baren. Maar dan moet je wel weten waar je gaat staan, want niet overal is dat het geval. En houd er rekening mee dat je een blauwe kaart bij je hebt om te parkeren. Dat is ook belangrijk, want je mag er meestal maar 2 uur staan. Goed, dat is allemaal in Baren. Het begint om 10 uur vanochtend en het duurt tot 5 uur in de middag. En omdat het om 10 uur vanmorgen begon, is het natuurlijk al lang bezig. Ja toch? Ja, kan het ook niet helpen. Ruim een half.

nooit meer te vergeten hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden. We hebben een waarschuwing van de politie Noord-Holland, want die waarschuwt voor een nepbericht dat criminelen uit naam van banken via sms en e-mail naar particulieren sturen met de melding dat hun daglimiet is verhoogd naar bijvoorbeeld zo'n 54.000 euro. Het doel is om de mensen te verleiden hun bankgegevens door te geven. In het nepbericht staat overigens dat je direct een telefoonnummer moet bellen als je daglimiet niet meer zelf hebt verhoogd. Je belt dit nummer niet, waarschuwt de politie, want met klem zelfs, want je krijgt dan criminelen aan de lijn die proberen jouw bankgegevens of geld buiten te maken. Houd er rekening mee, trap er niet in.

Kisses for Me, ja, dat was toch een leuke plaats van niemand minder dan de Brotherhood of Man. Dat is ook fantastische muziek hier op uw favoriete radiozendertje en om dat allemaal te horen. Ik verneem het altijd graag, lieve luistervrienden. Ja, van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni, volgend weekend dus, dan zijn er Special Olympics Nationaal. En die spelen die worden gehouden in Haarlem. Ja, dat is toch leuk om te weten. En gebeurt allemaal op 16 verschillende locaties in de regio. Regio Haarlem. En er zullen ruim 3000 deelnemers zijn die deelnemen aan 24 sporten. En maar liefst 3 demonstraties. En dat wordt ook hartstikke mooi om te zien. Het grootste sportevenement is dat voor mensen met een verstandelijke beperking. Die komen dan naar Haarlem en de Haarlemmermeer en Zandvoort. Daar gebeuren die spelen allemaal. En kan je alleen maar vertellen, dat wordt mooi. Dat wordt mooi.

Dankjewel, warme kleren aantrekken of een ja of iets dergelijks in ieder geval als je de Wolga in gaat, want het schijnt heel koud te zijn in die rivier, eerlijk is eerlijk. Goedemorgen. Hier een plaatje van de Poptops, ja, oh Lloyd, why Lloyd, ja, je vraagt je af, hè.

talent op de wereld zijn en dat soort dingen meer. Goed, kijk op de klok van Gehoorzaamheid, dan zien we dan. Het is tijd om afscheid te nemen van het programma Koffiecup Leef voor deze zaterdag, luister vrienden. Ja, ik heb het met veel plezier gedaan. En mocht het zijn dat je zegt van ik ga naar een van die leuke evenementen toe, welke ik opgenoemd heb, dat kan in Huizen zijn, dat kan in Baren zijn, dat kan in Vlissingen zijn en ga zo maar door. Dat is hartstikke mooi en ja, wie weet kom je in Vlissingen Peter Engelsen nog wel tegen, dat kan ook. Oké, wat mij betreft een heel fijne weekend, fijne voortzetting van dit weekend en ja, tot de volgende keer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Arnhemse burgemeester Marcoes heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcoes heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcoes zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996 waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het, je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: De 1395 HM
15: is er even niet.
14: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
15: Nu
14: op 1098.
15: En via de digitale kanalen.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Wow. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Je bent weer terug bij Radio Seabreeze. Dank aan Tom Polderman voor het uurtje koffie complet. En van harte welkom bij de allereerste aflevering van de DJ Seat Show. Je weet het, vroeger bij Veronica hadden alle disjockeys hun eigen show. De Rob Hout Show, de Tineke Show, de Lex Show. En ik denk, kom, ik ga me aanpassen bij het format van dit radiostation. En vanaf nu dus de DJ Seat Show, zaterdag en zondag tussen 11 en 12 uur. Met nu muziek van Simply Red.
2: DJ Seats.

Nou, meneer Kelly, mag ik u verzoeken van dit hoge flatgebouw af te komen? Want ik denk niet dat het dan werkt. I Believe I Can Fly. Uit de jaren 90 een dikke, vette nummer 1 hit. En uiteraard hoor je hem hier bij Radio Seabreeze op de AM 1098 en de 1395. En uiteraard via live@radioseabreeze.nl. Ben je helemaal op de hoogte hoe je kunt luisteren naar de leukste hits uit de jaren 60, 70, 80, 90 en meer. Hier is Dan Hartman. Hij zingt Relight My Fire.

Ze zong een beetje door haar neus. Deze prachtige dochter van Marty Wilde. Ze heette Kim en scoorde een hit in de vaderlandse hitlijsten met Cambodia. Vandaar dat je hem hoort in de DJ Show hier bij Radio Seabreeze. We zijn iedere zaterdag en zondag tussen 11 en 12 met de hits van gisteren en eergisteren. En heel af en toe een nieuw plaatje. Het mag allemaal op dit radiostation. Radio Seabreeze presenteert, vrienden en vriendinnen, Journey.

Donna Phil Everly, de Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale uit het begin van de jaren 80 en daarvoor misschien wel de mooiste stem uit de hardrockwereld. Steve Perry samen met Journey and the Wheel in the Sky. Je hoorde dat hier bij Radio Series in het programma The DJ Seat Show. Iedere zaterdag en zondag tussen 11 en 12 met mooie plaatjes. Twits, ik hoop dat je ze leuk vindt. Ik heb heel veel jaren 80 muziek gedraaid tot nu toe. We gaan

Queen, Freddie Mercury en zijn vrienden zongen over de bicycle race. En ja, het is zomer, hè, dus je ziet overal Tour de France en Tour de Flits en Tour de weet ik het allemaal. Allemaal mensen op fietsen die over steile bergweggetjes heen razen. En ik heb dan altijd zoiets van, brrr, geen mijn portie, maar nou Vicky. Goedemorgen, als je net hebt ingeschakeld. Dit is Radio Series. Het programma heet DJ Seat Show. Ben er tot 12 uur met plaatjes van toen. Uit de jaren 70, 80, 90 en meer. Uit de jaren 70, de vier zusjes Sledge. Dit is Lost in Music.

hoor, het is nog altijd een hit tijdens de drive-in shows. Deze opname uit 1971 van Le Poppy en Nono en Jan Chauché. Dat was het liedje dat we draaiden. Hey. Goedemorgen, dit is Radio Seabreeze met muziek van Status Quo. We're rocking all over the world.

0: is iets. De muziek maakt het verschil.
1: Laatste vocalen die ik voor je mocht draaien op deze zaterdagmorgen hier bij Radio Seabreeze in de DJ Show. Was er eentje van Roy Orbison. Het heette Pretty Woman. Nou, en je hoeft maar even om je heen te kijken. Hè? En je ziet ze weer flaneren over de straat en over het strand. Schitterend. Ik hou van de zomer. Vrienden en vriendinnen, het is tijd voor Rijn Roosendaal. Zometeen naar nieuws en weer. Ik neem afscheid van je. En ik zie je morgen even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van de DJ Show. Wat mij betreft, graag tot dan. Je weet het. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders... heel veel plezier. Tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yi uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yi zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

En zo is dat. Elke slag van de aarde leert weer dat we een dag verder zijn. Een dag bijgeschreven in je history, om het zo maar te stellen. Christopher Cross, A Return to the World, terug in de jaren 80. En daarmee begonnen we op deze zaterdag weer de middagmix op Radio Sibris. Bedankt aan Siets voor zijn radioprogramma. Hij staat bij de koffieautomaat bij te kletsen. Heeft zijn programma weer verbracht en zijn kopje koffie verdiend. En wij moeten het hier weer gaan waarmaken en weer gaan verdienen. De koffie is er al, dus dat hebben we al verdiend. Nu nog het radioprogramma. En uiteraard kun je het radioprogramma weer live volgen via het internet. Als je kijkt via de website van Radio Sibris, dan kun je meekijken in de radiostudio. www.radiosibris.nl. Uiteraard kun je je verzoekjes inschieten, je groetjes inschieten of andere zaken die je wilt melden via rijn@radiosibris.nl. Rijn schrijven dan weer met een korte ei. Dan gaat het helemaal goed komen. Voor de rest hebben we het goud van oud-traan, de hit van nu. Met natuurlijk een knipoog naar het grijze hitverleden. In uw 1 hebben we natuurlijk het origineel de koffer nog. In uw 2 de markante 12 inch. En natuurlijk de zaken die je meldt via rijn@radiosibris.nl. Doe dat wat weet je nog mist. Dan gaan we weer aan de slag voor je. Voor de rest hebben we nog weer en verkeer uiteraard. We kijken in de top 40 van dit moment. Sam Felder en Olivia Dean. En Ryan Meehan.

Nederlandstalige muziek uit de top 40 van dit moment. Bente, 3, 2, 1, ik kom naar je toe. Zij komt naar je toe in de vorm van deze audioboodschap dan. Hè. Hey, de middagmix met Raad Roosendaal, de Brabantse invasie deel 1. Studio Vlijmen staat aan. En je luistert naar de middagmix interactief en live. Je kunt het bekijken, je kunt het beluisteren zoals jij het wilt. De Freemasons featuring Winter Garden en Believer.

koffer, om het zo maar te zeggen. Alcazar en Crying at the Discotheque. Het zijn de herinneringen die ons blij blijven. Het goud van oud eraan, de hit van nu. En de zaken die je meldt via rijn@radiosybries.nl. Laat weten wat je aanstaat. Laat weten wat jij nog mist. Dan nemen we dat gewoon mee hier in de playlist. Je wordt meteen op je wenken bediend. Want het programma is hartstikke live. Je kunt meekijken in de studio via www.radiosybries.nl. Nu Earth and Fire and Memories. Terug in de jaren 70.

waren, denk jij, als je deze single hoort. Earth of Fire and Memories, terug van 1972. Wat deed je in 1972? Nou, ik was nog heel jong in ieder geval en tja. Gewoon op mijn papa en mama thuis, onbezorgd. Dat was voor mij 1972 in ieder geval. Hoe dan ook, we zijn toe aan het weekendweerbericht. Dus even kijken wat het gaat doen. In het oosten schijnt de zon dus af en toe. Vanaf het zuidwesten raakt het bewolkt en later volgt een gebied met regen of motregen. Een stevige zuidwestenwind maakt het dat het niet warmer wordt dan 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en verspreid valt af en toe wat regen. Zeker langs de kust staat een stevige wind. In het waddengebied af en toe krachtig tot hard. De minima liggen rond een graad of 12. Zondag begint grijs met een bui. In de middag volgt er meer zon. Het wordt dan 20 graden. Daarna wordt het weer wat wisselvalliger allemaal. Dan de verkeersinformatie. Wat hebben we allemaal? 39 files, 96 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2, Utrecht richting Zatovenbos tussen Nieuwegein en Afrit Eveningen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 6 minuten. En ook tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel knelt het een beetje. De rechte rijstrook is daar dicht. Heeft te maken met een defecte bus, staat hier. 6 kilometer file, de vertraging 11 minuten. En ook op diezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht. Problemen tussen knooppunt Baderdorp en knooppunt Leendeheide. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 6 kilometer file, de vertraging 6 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 1 rijstrook is dicht. U wordt via de vluchtstrook omgeleid door een ongeluk. Stilstaand verkeer wordt dus via de vluchtstrook omgeleid. En er staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 22 minuten. De A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koentunnel. Langzaam rijden, stilstaand verkeer komt door een ongeluk. Staat 5 kilometer file, de vertraging zo'n 17 minuten. En dat waren de files. En natuurlijk ook weer, hè. Jouw middagmix. Het is weer terug aan het hitfront. Ze heeft een nieuwe single, Vanessa Paradis.

0: Vanessa Paradis, La Pinette de Cour. Eens kijken wat we dat gaan doen komende week. Een nieuwe single. Heel lang stil geweest rondom deze dame. En ene keer is ze weer in beeld met deze nieuwe single. Eens kijken wat we dat gaan doen de komende week in de top 40. Hoe dan ook, we zijn toe aan het origineel in de koffer. Twee platen met duidelijke relatie. Ideeën daarvoor, je mag me daarbij helpen. De ene wat geleend van de ander. En hoe zit het dan? Vertel het me maar. Ik ga het bewijzen door eerst het origineel in te starten en daarna de koffer. En op het moment van doorstarten zo praktisch mogelijk te kiezen, zodat de relatie duidelijk wordt. We doen vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1984 dat Don Henley de single Boys of Summer uitbracht. Het was de enige single in de top 40 overigens van Don Henley. De beste man heeft heel veel mooie werkjes gemaakt, maar het heeft de top 40 niet gehaald. Nog wel een paar tipperaden platen en dat hadden wat mij betreft ook wel top 40 hits mogen zijn. Dan hebben we het over New York Minutes, Sometimes Love Just Ain't Enough en The End of Innocence. Mooie singles, maar dat waren tipperaden platen. En de enige top 40 dus, The Boys of Summer. 4 weken top 40 en haalde nog de 36e plaat. Ook nog een bescheiden notering eigenlijk voor zo'n toch wel gave single, denk ik. Dat is een personeel vandaag. In het jaar 2022 dacht Erik Meesie, ik moet nog een mail dealer hebben voor mijn track In Bikini. Weet je wat? Die melodie van Don Henley staat me wel aan. Ik ga gewoon die orkestband maar eens opvragen. En misschien kan ik daar mijn tekst van in rommelen op een of andere manier. En heb ik een nieuwe single. Ja. Is aardig gelukt, denk ik. Erik Meesie had me één single in de top 40, Zonder Jou. En tipparadeplaten waren De Kater en De Fuchsia en Swinging. Die laatste was vaker gedraaid hier. Worden ook nog zelf bepaald wat je leuker vindt. Het origineel van Don Henley, The Boys of Summer uit 1984. Of weer Erik Meesie met In Bikini, waarin de melodielijn zit van Don Henley, Boys of Summer. Een betere. Ja, aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

de kans af. Een soort van verhaal dat je hoort bij Erik Messi in bikini. Met die lijn geleend van Don Henley, Boys of Summer, personeel in de cover. Ideeën voor dit item, laat het mij maar weten. Hè. Je kunt het kwijt via rijnetradio.nl. Misschien heb je ook wel zo'n combinatie in je hoofd. Laat het mij maar weten, je kan me erbij helpen. Ik ga bewijzen dat de relatie is, twee plaatjes achter elkaar doorstaat en zo gaat dat. Jouw middagmix. De Brabantse invasie, deel 1, zegt Anton en ik altijd. De twee Brabo's die op Radio Seabreeze een programma maken, live vanuit hun eigen thuisstudio. Je kunt het programma bekijken via de website van Radio Seabreeze, www.radioseabreeze.nl. Natuurlijk luisteren via de AM, de 1098 kHz. En zeer binnenkort zal ook de 1395 weer aangaan. De werkzaamheden in Gouw schieten aardig op, heb ik begrepen. Dus binnenkort daarover meer. Dus verloop nog eventjes afstemmen op de 1098, als je het kan ontvangen in ieder geval. Middagmix, terug in de jaren 80 nog een keertje met 10cc. Don't Turn Me Away is terug in de middagmix.

The Tramps and Promise Me, terug in 1975. Al zeer lastig gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Deel 1 op Radio Cyberies, maar zometeen nog deel 2 hoor, dus we zijn nog niet klaar. We hebben nog een klein uurtje te gaan met de nodige hits en tips en gauw houden. En de zaken die je natuurlijk meldt via Middagmix of via rijn@radiocyberies.nl. Moet toch een e-mail adres. Het programma wordt op meerdere stations gedaan en wordt altijd het goede e-mailadres moet wel, anders dan gaat het helemaal mis. Rijn@radiocyberies.nl is tegen iemand is om dit programma te bereiken voor vandaag. Nog eentje dan, uit de jaren 80 opgestaan, deze single. Even een rustige single, op weg naar het nieuws en de commercials. Donald Fagen en EGI. Zometeen dus deel 2, tot zometeen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredig heen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
10: Luister jij ook mee? Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Los. Wat een puinhoop, hè? Lenny, de Buggles, terug van 1981. Daarmee begonnen we deel 2 van de middagmix op deze zaterdag op Radio Sibris. Goedemiddag en hartelijk welkom, mensen. De Brabantse invasie, deel 1, part 2, gaat zich aan je voltrekken. En dat betekent dat je nog steeds je verzoekjes kunt inschieten. Ik ben er zeggen, fysiekjes. Ome Joop's fysiek ook, kennen we hem nog? Kunnen we misschien ook een keertje doen, plaatje fysieken. Andere teksten erop en zo, en een beetje verbouwen. Dat was vroeger al in de Dik voor Mekaar show, hè? Ome Joop's fysiekhoek. Niet te verwarren met de verzoekhoek. Jouw middagmix, deel 2 dus. Met nog het goud van Downtown, de hits van nu. Het origineel en de koffer hebben we al gehad. Dus de markante 12 is, heb je nog van mij te goed. En uiteraard hebben we het nodige spul in de playlist al hier klaarstaan voor je. Dus. Maar heb je nog ideeën voor de playlist, laat het mij maar weten. Zo reageerde Frans op de WhatsApp bij mij hier. Hij is op bezoek bij zijn vader. En hebben hier ook de middagmix aanstaan van Radio Sibris. In beeld en geluid, want dat is wel te verstaan. Tom Jones, hij wordt morgen 86. Hij zal wel geen nieuwe hits meer maken, maar dit was toen de tijd toch wel iets uit zijn tweede jeugd, volgens mij. Zometeen.

van dit moment. Robin Hood en 20 Seconds. Leidt ons weer aan deze single. Durf je eigenlijk bloot te geven aan je partner? Ga er maar liggen. Kleed je maar uit. En laat je verwennen of zo. Lijkt het een beetje op als ik deze plaats hoor. Imani,

twee zusjes. Ik heb twee zusjes. De jongere zus hield van de Dolly Dots en de oudste van Love. En dit hoorde je regelmatig s'avonds op de slaapkamer. Bij ons boven was dat erg gezellig thuis, benauwdes. De ene kamer klonk Love, de andere kamer klonk de Dolly Dots. De andere kamer klonk dan Chaka Khan. En die laatste kamer was mijn kamer. Jouw middagmix op zaterdag met Ronnie. Where is your heart?

Tja, Sonic en Skate. Het leidt ons naar het weekend weerbericht. Even te vullen vooraan starten, zal fijn zijn. In het oosten schijnt de zon af en toe. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en later volgt een gebied met regen of motregen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Verspreid valt af en toe wat regen. Zeker langs de kust staat er een stevige wind. In het waddengebied af en toe krachtig tot hard. De minima liggen rond een graad of 12. Zondag begint grijs met een bui. In de middag volgt er meer zon. Het wordt 20 graden. Daarna blijft het wisselvallig, helaas. Dan de verkeersinformatie. 44 files, 130 kilometer. Redelijk druk op de wegen. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 is het toch een bos richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen. Langzaamheid tot stilstaand verkeer, 7 kilometer file, de vertraging 9 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht richting het toch een bos tussen Culemborg en Zaltbommel. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Staat 11 kilometer file, de vertraging 42 minuten. Succes als je erin staat. De A8, Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Koenplein. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. Heeft te maken met opruimingswerkzaamheden. Staat 7 kilometer, de vertraging 38 minuten. De A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting Koenplein. Knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam, over Amstel en knooppunt Nieuwemeer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 6 kilometer file, de vertraging 20 minuten. De A12, Arnhem, Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 3 kilometer file, de vertraging zo'n 16 minuten. En als laatste de A76, Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, staat 3 kilometer file, de vertraging 23 minuten. Tot zoveel weer en verkeer, de middagmix op zaterdag met nu Alex Warren en Fever Dream.

0: Max Wang en Fever Dream leidt ons naar het item de Mekande 12 inch. Lange dansbare platen uit grijs dit verleden of uit dit plaats van nu. Je mag het zelf zeggen, suggesties kun je inschieten via het e-mailadres rijn@radiosibris.nl. Dan ga het werkje opzoeken en je verhaal vertellen. En ja, dan ga je voor de eeuwige roem misschien wel. Je weet het niet. Weet je maar, want ik weet ook niet dan. Ik weet heel veel. Maar misschien heb je wel een leuke 12 inch in gedachten. Dat je zegt van nou, die wil ik een keertje terug horen. En dat is misschien wel leuk om wat even op zender te doen. Kan, laat het mij maar weten. Vandaag het volgende in de Markante 12 inch. Neem vandaag weer terug in de jaren 70. Doe ik met Ray Parker Jr. Kennen wij van de grote hit Ghostbusters. A Woman Needs Love. Just Like You Do. Waren de grote hits in de top 40 eigenlijk van Ray Parker Jr. En dit werkje heeft de top 40 niet gehaald dus. Maar is wel bijgebleven in ieder geval. Dus goede ideeën ervoor. Overtref me maar. Maar ik neem je vandaag weer terug naar 1978. Met Ray Parker Jr. en Jack and Jill. Je hoort hem in de backup, The Hill Mix. Succes ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place, and there's a place for everything, and anything can happen.

André reageert gelijk. Die zegt van, hé, het is vandaag helemaal geen vrijdag, maar het is wel een lekkere track in ieder geval. 24/7 en Friday Night. Wat was het gisteren, ergens. Je hoort hem terug hier, de jaren 90. Afgewisseld door de jaren 70. The Josh Baker Selection. Kennen we ze nog? Van Little Green Bag. Dit is die andere single, Morning Sky. Don't

Hoge Zee. De Just Baker Selection en Morning Sky hadden nodig hits in de jaren 70, 80. En, het is nu stil. Ook Just Baker Selection is ja, een beetje beleefdheid die bent. En ook Just Baker zelf is wat ouder geworden. Heeft wat problemen met zijn gezondheid nu en dan. Dus ja, nieuwe teksten komen niet meer uit van die man. Dat gaat niet meer gebeuren, denk ik. Maar zo nu dan treedt hij nog wel op. Dat, als het nog lukt. Hey, het is klaar. Ik dank je weer voor het volgen. Zometeen op deze radiozender Popfront met Anton Nachtzaam, de Brabantse invasie, deel 2 gaat dat een feit worden. Ik heb nog een hele fijne discoplaat uit ja, de jaren 80, denk ik wel zo'n beetje. Earl Turner, A Love Car.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Laos wordt niet langer gezocht naar 2 vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater, 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de 2e keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

Een heerlijk stormachtig begin van het radioprogramma. De mannen met baarden, ZZ Top en The Legs. Het is ermee 9 over de klok van 2. En waarom zeg ik een beetje stormachtig begin van het programma? Nou, als het een beetje guur, een beetje nat is. Hier in Brabant zeggen ze, het lijkt wel bomers, maar herfst dus. Maar ja, de temperaturen die zijn toch vrij redelijk. Hè? Dat ik net even buiten geweest met de kompanen even overlegd. Het is 19 graden, bewolkt. Af en toe een buitje hier in het zuidwesten van Nederland. Kortom, het is best te doen. Zolang het maar droog blijft. Radio Seabreeze. Bijna 10 over 2. Rijn Roosendaal tussen 12 en 2. Hij was er met zijn Brabants invasie deel 2. In de ontvangstruimte hier in Studio 626 zitten nog twee Brabantse kompanen. Wellicht dat die zo nu en dan ook even aanschuiven. Patrick van den Heuvel en Huub de Mooi dus. Dreigt weer een dolle boel te worden. Echt waarlijk een Brabantse invasie dus. En voor de rest hebben we alleen maar de lekkerste muziek. We gaan naar het weer kijken en een oude hit eigenlijk in een 2026 jasje gestoken. We hebben het over J-Lo. Haar bilpartij is voor vele miljoenen verzekerd. En als je de achterkant bekijkt, dan kan ik me daar iets bij voorstellen. Hoe het met de stem gesteld is, dat hoor je nu. Dit is Save Me Tonight, Jennifer Lopez.

Topfront. Zaterdag van 2 uur tot 4 uur 's middags. Radio Seabreeze. 1098 en 1395 AM.

En het niveau is weer aangetikt. We hebben het over dozen, nieuwe dozen, oude dozen, kartonnen dozen. Dozen die zeuren, dozen die vouwbaar zijn. En ik had het alleen maar over de kat dat hij in een nieuwe doos had. Kortom, de Brabantse invasie. We gaan even kijken wat het weer gaat doen bij ons hier in de regio. En dat is... Even kijken, moeten we weer... Ja, moeten we... Oh, dat is de verkeerde muis die hij bedoelt natuurlijk. Ik ben helemaal van mijn padje af. 17 over 2 in het noorden en het oosten schijnt tijdelijk even de zon. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en valt er wat regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen zijn er in de ochtend veel wolkenvelden en enkele buien. In de middag is het droog met stapelwolken en zon. Het wordt dan ook 17 tot 20 graden. Eerst even vanmiddag en vanavond. Het is bewolkt en in het zuiden... Westen en later ook midden van het land valt er af en toe een buitje. In het oosten en noordoosten zijn er eerst nog droge perioden met tijdelijk wat zon. Lokaal kan de ene bui ontstaan en volgt er later ook regen. Volgens mij is een bui en regen hebben enige raakvlakken volgens mij. Temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden in het westen. In Zeeland 17 graden. In het oosten wordt het nog een 20 graden. Er staat een matige zuidenwind. Dan vanavond overwegend bewolkt met regelmatig regen en droge periode. Later vanavond en in de komende nacht trekken buien over het land. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de westkust vrij krachtig en vlagerig. Aan zee is de wind krachtig tot hard en kunnen zware windstoten voorkomen van zo'n 75 km per uur. Temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden.

In het weekend mag dat, van die lekkere lange uitvoeringen, ruim 6 minuten. The Tramps, That's Where the Happy People Go, 1976. Stonden ze 4 weken in de top 40 en piekten op nummer 25. Inderdaad, Bart, over radio wordt er geouwehoerd. Ja, inderdaad. Niks meer, niks minder. Het is 3 minuten voor de klok van 2:30. Je luistert naar Radio Seabreeze. Met zometeen Franstalige muziek van Vanessa Paradis. Ik ga even kijken of ik het uit kan spreken. Les Épinets du Cœur. Het is haar nieuwste plaatje in elk geval. Die hoor je zo. Maar eerst blijven we in ons eigen kikkerlandje. Hij woont tegenwoordig net over de grens in België, in Weelde. We hebben het over Alida Zitting en The Time Bandits. I only shoot.

zal ik het wagen om mijn Frans even te ventileren. Nou had Patrick het net tegen Huub wel over een Frans, maar dat is weer iets anders dan de Franse taal volgens mij. Vanessa Paradis, La Épinay du Cœur. Of zoiets dergelijks. Heel lang niets van deze snedige jonge dame vernomen, maar ja, ze is weer helemaal terug blijkbaar met haar nieuwste plaatje. Seabreeze AM 1098 en radioseabreeze.nl binnenkort ook weer on air op volle kracht op 1395. Wel, hou je in elk geval op de hoogte daarvan. En nu, muziek uit de 70s van The Whispers. Slaap

ga dat niet aan die houten glazen vragen hier. Shut up and dance with me. Want als Patrick op mijn tenen gaat staan, nou ja, dan zijn mijn poten helemaal verbrijzeld. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Ik heb de deur van de studio maar op slot gedaan, dan kunnen ze er niet in. Shut up and dance with me, walk the moon and the whispers, it's a love thing. Die zat er daar weer voor. Seabreeze AM, 11:30. Zometeen stellen we mij voor de Spik Splinter, nieuwe speciale aanbieding. En dan kan je één ding verklappen, het is een Vlaams-Belgisch product. Ja, die ook best wel internationaal bekend zijn. Tipje van de sluier, ze zijn verloren. Het zijn verloren frequenties. Ja. Dat zometeen. Eerst terug naar 84 met China Crisis. Dit is Wishful Thinking.

Live It All. De nieuwe Lost Frequencies is deze hele komende week de speciale aanbieding. Ja. Ik krijg via de socials allerlei opmerkingen over mijn gasten. De Brabantse invasie inderdaad. Laten we er nog op houden dat het inderdaad beeldtronend materiaal is. Het is 12:03. En why do fools fall in love? Ik heb geen idee, ik kom net binnen. Diana Ross weet er alles over te vertellen. Al in 1982.

die je eigenlijk veel te weinig op de radio hoort van Bluff. 2006 was het alweer Hemingway. Volgens mij zijn er wat Spaanse invloeden in verwerkt. Zuid-Amerikaanse invloeden. En dat is de titel Hemingway 2006. Dit was vorig weekend hier op Seabreeze. I am in het popfront, de speciale aanbieding. En ik vind het zo'n heerlijk nummer. Tot aan het nieuws van 3 uur. Jay Zine van het album Daddy's Vinyl. Dit is One Less Dance. En ik weet wel, die laatste dans die ga ik niet met Patrick van Heuvel doen, want dat gaat nooit goed komen, denk ik. Tot zometeen na het nieuws van 3 uur op Seabreeze AM.

0: IOC Breeze met nu het nieuws van 3 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Sea Breeze.
15: 10 jaar Radio Sea Breeze.
16: Radio Sea Breeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

jongens, nog even wachten, dan gaan we buiten spelen. Nog even wachten. Eerst moet Sabrina mij nog gebeld hebben. Maar het zal toch waarschijnlijk wel Spanja worden die me belt, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Of geef erbij, dat wil ik ook. Het is 9 over 3. Wees welkom, dit is Radio Seabreeze, 1098 kHz en via de World Wide Web. Onder andere via onze eigen website, radioseabreeze.nl. Tot een uur of vier zijn we nog bij je met de lekkerste muziek. Zometeen terug naar 1982 met Liefde die pijn doet, Love Pains van Yvonne Elliman. En tot die tijd is dit nieuwe muziek van Alesso en One Republic. En ze kijken me in mijn ogen. In your eyes.

Het leven gaat niet over rozen. In 1982 werd er door Ivan Elleman al over gezongen. Dat is helaas geen hit bij ons hier in Nederland. Love Pains. Of zal een echte radiohit dat betekenen dat hij veelvuldig gebruikt werd op de analoge media destijds. Tijd voor wat verstaanbare muziek dan maar. Dit zijn de 3J's. En uit 2011 de Stroom.

En ook dit was geen hit in 1990. Uit België, Leijers Michiels en Soul Sister. En in die periode gingen ze uitsluitend door het leven als Soul Sister. Through before we even started. De 7 voor half 4. Nog tot 4 uur Anton Lachsen bij je. Popfront in de Brabantse invasie. Op Radio Seabreeze. En daarna is het de tijd aan Paul van der Mark met de zeezenderpareltjes, zeezenderhits en andere pareltjes. Over hits gesproken. Twee keer een hit. Eén keer alleen door U2 en één keer met Mary J. Blige. En die hoor je nu. Dit is One.

Run DMC versus Jason Nevins. And it's like that. Radio Seabreeze AM 1098 kHz. Met spiksplinter nieuwe muziek. Ah, dit is Helene Fischer. Haar nieuwsplaat kwam gisteren uit. Hoi de nacht. Kenst

0: Nu is even de grote vraag, waar komt ze uit vannacht? Ader. Heb jij enig idee, Patrick?
1: Ik hoor alleen de vraag, waar komt ze uit? Ja. Van de vraag had ik niet begrepen.
0: Lizzo was dat, Lizzo. Oh. I'm coming out tonight.
1: Oh, ik dacht iets anders. Sorry, neem me niet kwalijk.
0: Ja.
1: Nee, laten we er verder niet op ingaan.
0: Wil je dat met ons delen?
1: Nee, niet verstandig.
0: Echt niet?
1: Nee, doe me niet. Nee.
0: Echt niet. Zet er even de muziek in onder, dan kun je dat toch met ons delen. Want...
1: Nee, laat ik er allemaal over zwijgen. Dat lijkt me niet verstandig.
0: Is het weer zover,
1: ja? Ja, het is zaterdag, hè?
0: Zaterdag.
1: Het is zaterdag.
0: Jongens toch.
1: De voelpoetsen, want die slaat ook al aan.
0: Ja, dat is gewoon, over dat coming out tonight, daar slaat je bril al van aan.
1: Sla mijn bril wel van aan.
0: Ongelooflijk, zeg. Het is 4:07.
1: Gaat snel, hè?
0: Ja, gaat
1: voor de tweede is het 4:00.
0: Ja, en dan,
1: dan is het dan weer klaar.
0: En dan gaan we buiten spelen, hè?
1: Ja. In de regen.
0: Ja, jij was al een beetje
1: het regende behoorlijk, moet ik eerlijk zeggen.
0: Oh, daarom ben je naar binnen gevlucht.
1: Ja. Ben bang voor water.
0: Ben je bang voor water?
1: Ja.
0: Even kijken, wat komt er? About Damn Time was dat van Lizzo. Ja. Weet je wat? Katie, Gary Fane?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wil je hem horen?
1: Ja, doe maar.
0: Ja, nou vooruit dan, voor deze keer.
2: Popfront. Zaterdag van 2:00 tot 4:00 middags. Radio Seabreeze. AM.

Dan hoop ik dat het in de zomer beter weer is dan op dit moment. Het is een beetje regenachtig. Temperaturen die zijn wel redelijk oké. 18 graden in Zuidwest-Brabant. De laatste kwartiertjes zijn weer gegaan van het Popfront op deze zaterdagmiddag. Op Radio Sirius is vandaag 6 juni 2026 de geboortedag van mijn middelste dochter. En destijds was het eigenlijk al de talk of the USA van Anton Maxim heeft een tweede dochter gekregen. Tenminste zijn vrouw dan. The Middle of the Road, die zong erover.

draaide hem speciaal voor Milko Roodnat. Uit de Achterhoek is hij oorspronkelijk afkomstig, woont toch in Geldermalsen, maar niet lang meer. Hij gaat verhuizen naar Zelhem in de Achtergrond, in de Achterhoek. En daar komt ook deze muziek vandaan, Utrente. Skik en Op Fiets uit 1997. We hebben er nog twee voor je. Voordat het tijd is geworden om te schakelen van Frankrijk naar Paul van der Mark. Eén van die twee is er deze van The Tremolos.

Ik weet niet hoe het weer is in Frankrijk bij Paul van der Mark, maar hier is het inmiddels gaan regenen. Here Comes My Baby, dat was muziek van de Tremolo's uit 1967. En dat is eigenlijk typisch de muzieksoort die je straks na vieren bij Paul van der Mark kunt gaan beluisteren. Zeker klassiekers en andere pareltjes. Tot 6 uur, daarna is de beurt aan Leo van Dijk en de rest van de avond programmeert je onder andere nog de Saturday Night Train. En dit is een van mijn persoonlijke favoriete bandjes als laatste vocale. Dit is uit 1982. Toto en Africa hier op Seabreeze AM. Goedemiddag.

0: En met Toto in Africa kwam er een einde aan deze aflevering van het Popfront hier op Series AM. Zometeen veel plezier met Paul van der Mark. En ik wens u nog een hele fijne zaterdag. Tot morgen. 2 uur.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarde van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur waar je maar 100 mag. Alle 4 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395

0: Welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Een uitermate toepasselijke plaat aan het begin van deze aflevering van dit programma Go Back. Want we gaan 2 uur lang terug in de tijd naar de zeezenders van toen. Anton, dankjewel voor de afgelopen 2 uur hier bij Seabreeze. En we hebben weer een bomvol programma met van alles en nog wat. Een nieuwe rubriek erin. Dus ik zou zeggen, ga op het puntje van je stoel zitten. Want dit worden weer 2 hele mooie uren vol met herinneringen aan de tijd van destijds. Dat allemaal vormgegeven door die zeezenders van toen. Fragmenten, verhalen en de muziek uit dat tijdperk. Dat geldt voor die van Grabby Appleton. En het geldt deze voor deze van Free ook. All right now.

Ze heeft zoveel mooie platen opgenomen, Dusty Springfield. Deze, ja, ik heb hem ooit wel eens een keer gehoord, maar dat was heel lang geleden. What is gonna be? Dat was de titel. En de suite begon een beetje met glimmer en glitter. En daarna werd het toch wat serieuzer. Getuige deze uit het jaar 1974, de 16's.

zal ook hun eerste hit eens opzoeken. Funny, funny. Dit was een van de vele opvolgers van The 16. Dat was muziek uit 1974. The 16's.

0: de zeezenders natuurlijk, de muziek en de discjockeys waren natuurlijk heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk, met de woorden van Jaap Borst te spreken, was het een verdienmodel. Er moest geld verdiend worden en dat gebeurde aan de hand van de reclames. Hele mooie reclames en we hebben er een paar opgezocht. Hier komen ze.
1: Lies, lies, lies. For girls and boys.
2: Lies corduroy jackets. Lies corduroy broeken. Lies jeans jackets. Lies jeans broeken. L.

0: Het is geen boterham en het is toch erg lekker.
1: Een blikje sardientjes. Les.
2: Een bakje Brussels lof.
1: Een frikandel met satésaus.
2: Een kaaskorstje.
1: Nee, een peer.
2: Of een stoofpeer. Nee.
1: Misschien wel een blinde vink.
2: Nee. Ah, zielig.
1: Of is het misschien...
3: Een zakje smis.
4: Als je zo flauw bent, neem je gewoon een hartig zakje smis tussendoor.
2: Goeie smisdag.

De Beach Boys. En nog eventjes voor alle duidelijkheid. De reclames die je er straks hoorde en die je straks ook in het tweede uur gaat horen. Ze hebben enkel en alleen een historische waarde.

0: Je hoort het nummer ook op de LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar dit was de versie van Joe Cocker. She came in for the bathroom window.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: In januari 1965 start Radio Veronica met de zo bekende top 40. Maar in de jaren daaraan voorafgaand was er een soort voorloper van deze fameuze lijst. Het voorlopige Nederlandse platenelftal. Gepresenteerd door Joost den Draaier.
2: Hoera, heerlijk het voorlopig Nederlands platenelftal op deze zaterdagavond. De meest gedraaide, meest gevraagde en meest verkochte plaatjes van de afgelopen week bij ons in Holland gaat u nu horen. En de plaatjes die u vandaag leuk vindt en morgen gaat kopen, die overmorgen dus op de hitparade staan in dit uur, gekozen en bezorgd worden ze, let u op het loodje, door Joost de Draaier. Elvis Presley, het is niet zo'n grote geweest, deze laatste van hem. Vorige week, 14 dagen geleden nog 9, nu een 11e plaats voor One Broken Heart for Sale. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ook voor Katootje. In het voorlopig Nederlands platenelftal van deze week speelt de heer Cliff Richard weer een niet onbelangrijke rol. Met maar liefst 2 nummers in dit elftal vertegenwoordigd. De 9e plaats op zijn retour dus is Bachelor Boy. En dan nu inderdaad de grootste verrassing in het voorlopig Nederlands platenelftal van deze week. 14 dagen geleden nog 11, maar nu Nederlands best verkochte en meest gevraagde plaatje. Rocco Granata, Buonanotte Bambino. Ja, merkwaardig is het in het hitwezen. Eerst in België een hit, gezongen door Angelo Biondi, die het ook aardig doet hier, maar niet zoals Rocco. Toen voor de Duitse markt in het Duits gezongen door Rocco zelf. En onverhoopt, paloes om zo te zeggen, hier een hit geworden. Merkwaardig, merkwaardig. Merkwaardig is ook zeker dit plaatje van meneer Boots Randolph. Vast en zeker een hit van morgen, Jackety Sex.

Joost de Draaier legde hem voor het doel. Ik kon niet anders doen dan hem erin trappen. Cliff Richard en een bachelor boy. Ja, het Nederlands platenelftal is de voorloper van de top 40. Ja. En dit nummer stond ooit in die top 40. In de jaren 70 de Frederik Rees en Get Your Love Back.

En over de top 40 gesproken waar dit nummer ooit in heeft gestaan. Er was ook een Radio Noordzee top 50. En in het tweede uur zal het geheim van die Noordzee top 50 onthuld worden. Door niemand minder dan Tony Berg. Dat is straks tussen 5 en 6.

Niet alleen de commercials, de muziek en de verhalen uit die tijd, maar zelfs de jingles uit de Gouden Zeezendertijd. En op 45 toeren, die mooie klassieken van Cream. Dit is A White Room.

0: koester toch wel omdat we dit soort platen 45 toeren gewoon in de discotheek hebben staan. Cream, onder andere met Eric Clapton, had eerst bij de Yardbirds gespeeld. En onder andere ook nog bij John Mayles, Bluesbreakers. In 1966 richtte hij met Jack Bruce en Ginger Baker Cream op. En ja, dit was eigenlijk wel hun allergrootste hit, A White Room.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen uit het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Frank van der Mas was een van de discjockeys aan boord van de MV Miamigo voor Radio Miamigo. Maar niet alleen discjockeys en bemanningsleden zaten aan boord, maar soms hadden ze ook bootdieren.
2: Er waren hele kleine, een beetje onbestemde vogeltjes. Het hele schip onder de kleine vogeltjes. En die gingen op de draaitafel zitten. Die draaiden mee tot ze tegen de armen aan gingen. Er echt tientallen vogeltjes. Waar ze vandaan kwamen, ik weet het niet meer. En we hebben ook een keer een zeemeel gehad. Die onder de olie zat. Die aan boord terecht kwam. Dat hebben we met de vogelbescherming in Engeland gebeld. En dat was met kerst. En het beest helemaal schoongemaakt. En die op een gegeven moment, na een paar dagen, was hij zo tam. Want moest dat schoongemaakt worden een aantal keren. Was hij zo tam dat hij door het schip heen stapte. En als je dan je programma zat te doen, dan zat hij aan je been te pikken. Want dan wilde die aandacht. Dat beest was in 2 dagen echt volkomen tam. Nou, 1 keer, dat was heel pijnlijk, hadden we een aantal duiven achter op het schip zitten. En die hadden het hele schip ondergescheten. Er waren 2 duiven. En wij riepen dus in de uitzending dat er 2 duiven achter op het schip zaten te poepen. Maar dat is iets heel anders in België. Dat is de geslachtsdata.

Hidden Circle, what a revival. En ik zit me soms af te vragen waarom het ene nummer van de band wel een hit wordt. En het andere nummer dat eigenlijk net zo goed is, dat helemaal geen hit wordt. En dit is nooit een hit geweest. Lodi. En, oh, het is mooi. 1984. Alice en Battiato. En I treni di Tozeur. Oftewel de trein naar Tozeur.

De Dave Clark 5, en daarmee zaten we opnieuw in de jaren 60 op deze zaterdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Zometeen een mooie plaat met een radioverhaal en daarvoor gaan we weer naar de jaren 60. Maar eerst even 1973, Greenfield & Cook. En dit is dat hele fraaie, Far Too Late.

0: met een radioverhaal.
1: Ik heb er weer eentje, een plaat met een radioverhaal. Oftewel een plaat die ook gebruikt werd door de zeezenders bij als tune of als jingle. Luister maar eens naar deze promo uit februari van het jaar 1972. Dan weet je precies over welke plaat met een radioverhaal we het vandaag hebben.
2: Op 29 februari presenteert Radio Veronica van 6 uur 's morgens tot 2 uur 's nachts de Beatles. 20 uur Beatle muziek afgewisseld met interviews met John, Paul, George en Ringo.
3: Hello, this is John speaking with his voice. When we made our first record on Parlophone towards the end of 1962, we hoped everybody would like what we'd already been our type of music for several years already.
2: 29 februari is B-Day.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur, daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycot van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Het weer verspreidt over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind, later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
12: Luister jij ook mee?
13: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

Welkom bij deel 2. Deze zaterdag 6 juni. Wat heb ik nog voor je? Straks het geheim van de Radio Noordzee. Top 50. De afscheid van Ad Robbers bij Radio Monique. Nog nieuwsbericht over Radio Dalmare. We hebben nog een plaat van een radioverhaal. We hebben nog een aantal reclames. En mooie muziek. We hadden Redbone met Wooka. Dit is een van die mooie platen uit de jaren 80 van die Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: Dat is muziek die brengt je weer even helemaal terug naar de jaren 80. Orchestral Manoeuvres in the Dark.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Het is juni 1987. Ad Roberts neemt afscheid bij Radio Monique vanwege een aanhoudend conflict over de financiële chaos achter de schermen.
2: Kijk, over een paardje of twee rond 4:30 hebben we de wekelijkse boordmijmering. Je moet even heel goed luisteren, want vandaag hebben we een hele speciale aflevering. Hou een zakdoekje bij de hand. Here's Linda Ronstadt. Zo goed als 4:30 zijn toe aan de boordmijmeringen. Het woord is aan Ad Roberts.

0: Het is november 1984. Een zware zuidoostenwind. Het vocht van kapotgeslagen golven besproeien je gezicht. Koude vingers wijzen in de richting waar je moet kijken. Met een uiteindelijk opgelucht gevoel sta je dan aan boord. Dus dit is het waar wij met een kleine ploeg een Nederlandstalig station vanaf zee zullen starten. De bedoeling om voorbereidingen te treffen om over 3 weken in de lucht te komen worden verstoord. Er steekt een Noordoost 9 op. Essentiële onderdelen waarom je hebt gevraagd kunnen niet gebracht worden. Het is 15 december. De afgelopen week enkele uren geslapen. Voor de rest bezig met onze start. Er was nog zoveel te doen. En niet alles is klaar, maar we zijn tenslotte in de lucht. Zij het met non-stop testmuziek. De volgende dag, 16 december. De start om 12 uur verloopt niet vlekkeloos. Een studio met 18 man tot de nok gevuld. En zenuwen die parten spelen. Nu, 2,5 jaar later, kijk ik terug op deze periode die ik als prettig kan afsluiten. 800 dagen van ons bestaan hebben zich ontzettend veel leuke, maar ook minder leuke gebeurtenissen voorgedaan. Zoals het breken van de ankerketting. Wekenlang storm. Dat zijn ervaringen die ik nooit vergeten zal. Het weg zijn bij Monique, bij de Ros, bij de Britse, Nederlandse en andere buitenlanders. Daar zal ik nog heel lang aan denken. Dat zal ik koesteren. Ik heb deze kant van de radio met mijn goede herinneringen. De luisteraar, hoop ik, heeft ze ook, want we kunnen radio zonder die groep van miljoenen die dagelijks afstemmen op Monique niet maken. Een aantal woorden zijn dan ook tot hen gericht. De mannen en vrouwen hier op de boot moeten erg veel opgeven om dit werk te kunnen doen. Als je echt om Monique geeft, dan kun je dat laten merken met een briefje. Zoiets doet wonderen. Wat mij betreft, ik verlaat mijn 1,8 miljoen vrienden met de wetenschap dat we elkaar wellicht weer treffen. Bedankt, lieve oortjes.
1: Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als Radio Monique overgaat in Radio 819, is Ad Roberts weer te beluisteren vanaf de Ros Revenge.

nummer waarvan ik me kan voorstellen dat Ad Roberts dat bij zijn afscheidswoorden een beetje in gedachten had. I used to love her, but it's all over now. Gelukkig was het niet helemaal over. Fijn, dat hoorde je net, hij zo later nog een keer te beluisteren zijn bij Radio 819. Mooie hit uit de jaren 70 op de draaitafel, de Hollies. En A Long Cool Woman in een black dress.

Wallis. Long cool woman in een black dress. En als je je ogen dicht doet, dan zie je haar bijna voor je staan. Mooie hit uit de jaren 70 Gende. We hebben er weer een paar van die mooie commercials van destijds.

0: u ervan, van Nieuwe Revue?
1: Nou, is goed. Ik zeg gelijk mijn mening. Nou, ik zeg het, ik vind het een stekend blad, Nieuwe Revue, hoor. Nou, er staan er tussenbij leuke dingen in. Tenminste, als je een goede lezer bent, halen we er ook uit. Alle stukjes, noem maar op, zoals het kabinet en dergelijke dingen, hè, waar je zo beschrijven. Tuurlijk, zangers en blote meiden allemaal zo, tuurlijk. Dat is voor het jonge geslacht, dus ja, Nieuwe Revue.
2: Opgevist uit de diepte van de Noordzee, de boodschappen die de geschiedenis overleefden.
3: Ja, de platen waren leuk, de disjockeys waren leuk, maar de reclames waren soms ook heel erg leuk. Daar moesten de zeezenders het uiteindelijk toch van hebben. Natuurlijk, de reclames die je hoorde hadden enkel en alleen historische waarde. Ja, mooie van Hart. Dit is Crazy on You.

Ze hadden een paar ijzersterke hits in de jaren 70. Onder andere afkomst van het album Dreamboat Annie Hart en Crazy on You. En dan even naar de jaren 60. Dan Motown muziek. Het begint heel rustig. Zijn die Isley Brothers? Maar laat je niet in de war brengen. Een tempo komt er zometeen in. Dit is die fraaie. Ik zei het al, terug in de jaren 60 met Behind a Painted Smile.

0: Ja, ja, die klap hoort er helemaal bij. Behind the Peter Smile, the Isley Brothers. Straks het geheim van de Radio Noordzee Top 50. Maar eerst even dit.
1: Zeezender Nieuws van toen.
0: Na een serie testuitzendingen start Radio Delmare op 10 juni 1979 met de officiële uitzendingen. Luister naar Peter van der Holst.
2: Goedemiddag. 17 minuten over 12 en wees van harte welkom. Je luistert naar een openingsuur van Radio Delmare. Ik heb hier een krantenartikel dat jongstleden vrijdag verscheen in de Haagse Courant. Het is geschreven door de heer Jacques Geluk. En dat ga ik nu eventjes voorlezen. En op een bepaalde stukken zullen we even reageren, want er zitten een aantal zeer vreemde beweringen in. Het artikel luidt als volgt. Radio Delmare begint morgenmiddag om 12 uur met zijn derde uitzendpoging uit de Noordzee. De avonturen van het zendschip gaan zo langzamerhand lijken op een spannende jongensroman, waarvan de hoofdstukken steeds op het nippertje goed aflopen. Hoofdpersonen hierbij zijn de Hagenaar Gerard van Dam, een aantal zeer jonge discjockeys en officier van justitie, meester J.H.C. Pieters uit Amsterdam. Hij zegt daarover meer, onder meer over, ik heb de twee vorige schepen gepakt en ook dit krijg ik, aldus de officier. De jacht is al begonnen. En dan volgt er een klein stukje geschiedenis. De avonturen begonnen in augustus vorig jaar vanaf het zendschip Aegir voor de kust van Goeree. Zes discjockeys verzorgden programma's vanaf de zeer gammele boot. Nou, daar is de eerste reactie. De Aegir is altijd een buitengewoon goed zeewaardig schip geweest. En het is bijvoorbeeld heel wat jonger en steviger en er zitten geen gaten in, zoals bij een ander zendschip wat er op de Noordzee ligt. Laten we het maar bij de naam noemen, de Mi Amigo.

Honeybuzz, I can't let Maggie go. En de plaat is gekocht. Ik zie het op de hoes staan bij de Bijenkorf in Amsterdam op de grammofoonplaatafdeling. En wat al aardig is, toen ik in het eerste uur een nummer draaide van Cream, vertelde ik dat Eric Clapton daarvoor deel had uitgemaakt van Joe Mail en de Bluesbreakers. En op de achterkant van de hoes van dit nummer van Honeybuzz wordt reclame gemaakt voor het nieuwste album van Joe Mail en de Bluesbreakers. En er staat expliciet bij vermeld met Eric Clapton. Toen was het al een beroemdheid. En dat vind ik het leuke van platenhoezen. Wat ook leuk is, Albert Hammond maakte mooie muziek. Hij schreef ook heel veel muziek, maar hij maakte het ook zelf. Dit is eentje van...

hebben we er weer eentje. Wat was het, 1972, 73, 74 maakte Veronica jingles om hun voortbestaan proberen te garanderen. Mensen werden opgeroepen om lid te worden, brieven te sturen naar minister Van Doren, et cetera. En daarvoor maakte men altijd gebruik van intro's van bekende nummers. We hebben zo'n mooie jingle en daarna de plaat met het radioverhaal.

0: Het geheim van de Radio Noordzee Top 50. Luister naar Tony Berk en Lex Harding.
1: Weet je hoe wij onze eerste hitparades maakten? Dat deed ik in die eerste periode samen met Joost de Draaien. Weet je hoe we dat deden? Wij schreven hem over van de Veronica Top 40. Die kregen we s'maandagsmiddags vroeg binnen. En dan keken we wat er met stip stond. Die lieten we vast een beetje stijgen, want die ging altijd stijgen. En wat nummer 2 met stip stond, zetten wij vast nummer 1. En wat de alarmschijf was die week, dat lieten wij vast op 19 binnenkomen. We gingen ook wel schip in, want heel af en toe had Veronica wel een alarmschijf, die lukte niet. En die komt dan bij ons al op 19 in de hitparade. Die moest dan nog doorstijgen. En die kwam dan bij Veronica even binnen. Maar dat was het begin. Naderhand, ongeveer 2 jaar nadat we bezig waren, toen zijn we aan een eigen systeem begonnen. Ongeveer hetzelfde systeem als Veronica.
2: Die hitparade laten we zitten, want er was iets veel interessanters. En dat was namelijk de tipparade. Dat hadden jullie niet, geloof ik, hè?
1: Nee, we hebben het wel van alles geprobeerd, maar dat lukte nooit. Het enige wat echt effect heeft gehad bij Noordzee om hit te maken, dat was de treiderschijf. En zelfs daar gingen we dan nog wel eens mee stuk. Het is algemeen bekend. En toen ook, dat was een frustratie waar wij als discjockey van Noordzee mee leefden. Dat eigenlijk de enige echte lijst waar hits mee gemaakt werden, dat was de Veronica Tipperade. Maar, en de Veronica Lachterschijf.
2: Waarom ik zeg dat die tipperade zo belangrijk was, die werd namelijk niet samengesteld op maandagmiddag, maar op maandagavond. Tenminste, later is het middag geworden, maar in het begin was het 's avonds. En dan gingen de discjockeys van Veronica, die gingen om de tafel heen zitten, ik weet nog wel, in de kamer van Rob Hout. Een grote houten tafel. Dat was heel erg dik. En die gingen dan zitten praten over de tipparade. Dat liep vrijwel altijd volledig uit de hand. Dat werd altijd verschrikkelijk laat en dan werden er ook etablissementen bezocht en ik meen dat...
3: Okay. Zaten wij niet altijd in dezelfde kroeg?
2: Jullie ook vergaderingen hadden op maandagavond en dat we elkaar dan tegenkwamen. Ja.
1: Nou, dat is in leuke dingen ontaard.
2: Ik geloof ook dat Rob Oud jou wel eens een knal van je hartstikke gegeven heeft.
1: Ja, niet voordat ik hem een glas bier in zijn hoofd gegooid had.

0: Een nummer dat we ook kennen in de uitvoering van de Four Seasons. En dit is ook wel een mooie, Time Box. En weer zo'n mooie zeeklassieker uit de jaren 60.
1: Uit het gouden zeezenderarchief.
0: Ja, we openen de deuren weer. Van het gouden zeezenderarchief. De hittips van de stations, de alarmschijven, de lievelingen, de treiterschijven. En hier de eerste in het rijtje.
2: Let op, hier komen
3: Veronica's alarmschijf.
0: Nou, we gaan weer terug naar 5 februari van het jaar 1972. Een alarmschijf, Cat Stevens. A morning has broken.

0: blijft schitterend. Een alarmschijf uit februari 1972. Gezongen door Cat Stevens.
1: Radio.
0: We gaan naar 8 mei 1971.
2: I am the magnificent. I'm back with the shaker of so bold, most thundering, storming,

0: strijd en schijf die uiteindelijk wel een hele grote hit werd. Terug naar mei 1971 met Dave Nancy Collins en Double Barrel. En we hebben er nog eentje uit het Gouden Schijvenarchief.
1: Mi amigo's lieveling.
0: Nou, we gaan weer terug naar 6 mei van het jaar 1978 uit de film Saturday Night Fever, de Bee Gees. Dit is Night Fever en tevens de laatste plaat van deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Zometeen veel plezier met Leo en ik wens je een heel fijn weekend. Wat mij betreft tot maandag 1 uur.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en hij is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluiden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: sympathieke DJ, Leo van Dijk.
1: Wat een schril contrast met een week geleden, zeg. Hè, een week geleden zaten we nog buiten in de tuin. Lekker te barbecuen met z'n allen. Ik zeg er ook bij met z'n allen, want dat is ook weer typisch Nederlands, hè, de barbecue. Ach, ach, ach. Ja, als ik nu naar buiten kijk, word ik niet heel vrolijk. Het is bewolkt hier in Roosendaal, waar het programma live vandaan kwam voor Radio Seabreeze. En voor de hele wereld wordt het natuurlijk uitgezonden op radioseabreeze.nl. En op allerlei andere portalen. Happy Hour Again van The House Martins. Leuk plaatje om mee te beginnen voor deze uitzending. Voor zaterdag 6 juni 2026. En Paul van der Marken bedankt natuurlijk voor zijn programma. Zeeklassiekers en andere pareltjes. Ja, 6 juni is een belangrijke datum wat betreft onze vrijheid toenertijd in West-Europa. Op deze dag in 1944 vond de geallieerde invasie plaats op de stranden van Normandië. Ook wel bekend als D-Day. Vandaag is het ook Plaagdierendag. En ook de dag van de schaap. Sorry, van de schaap. En ook internationale dag van het bordspel, 6 juni. Oh ja, bordspellen. Vind ik ook zo leuk. Maar er is altijd een mare aan als ik daaraan ga meedoen. Ik kan namelijk heel slecht tegen mijn verlies. Ja, je kent die spellen wel, hè. Mens erg je niet. Ganzenborden. Ik heb ooit tijdens een spelletje Monopoly het spel finaal over de tafel heen geslagen. Omdat mijn vriendin dik aan het winnen was. Nou, ik kan je vertellen dat ze dat niet heel leuk vond, hoor. Zo jammer. Enjoy your weekend. Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM. Enjoy your weekend. Ja, de allerbeste muziek uit de 60s, 70s, 80s, 90s en de zero's. En zo nieuwe dan nog een nieuw plaatje. Radio Seabreeze. We duiken wederom terug naar de jaren 70. Met deze plaat.
2: Oh, oh.
1: Maar zijn te smurven.
2: Nee.

krijgt de vakantiekriebels al. En dan denk ik met weemoed terug aan de tijd dat we met mijn ouders en mijn zusje naar Rimini vertrokken. Italië, wat een fantastisch lekker land is dat toch? Maar er zijn mensen die daar anders over denken. Er zit beneden. Ja. Umberto Tozzi. Niet Tozzi, maar Tozzi natuurlijk. En uit 1979 die fijne plaat. Gloria. En daarvoor, ja, hij stond een beetje op de hoge toeren. De CD-speler. Leek een beetje op de smurven. Pilot uit 75 dus. En Magic. Zometeen de nummer 1 hit van vandaag. Komt uit de top 40 van 6 juni 1981. Het plaatje groeide uit tot een wereldhit. En ja, een one-hit wonder. Je hoort het zometeen. Ik heb ook nog, ja, zo nu en dan hoor je ook muziek die je verstaat. Hollandse muziek. Hier bij Radio CBS.

0: Je luistert naar Terug in de Tijd met Van Dijk. Met het beste uit 60 jaar popgeschiedenis.
1: Ja, wat een meelaller, hè. De nummer 1 uit de top 40 van deze week. Ja, je gelooft je oren niet, maar toch is het echt waar. Het liedje wat ik net draaide, Justin de Wild. Hij is 22 jaar. En Mart Hoogkamer, Marco Schuikmaker en Yves Berens heeft er weer een concurrent bijgekregen wat de optredens betreft. Want ja, er staan inmiddels 230 optredens gepland. En er staan er ook nog 100 in optie voor Justin de Wild. Waar het niet een wereldhit. Nou ja, in Nederland dan. Ja, daarvoor ook nog Sade en het prachtige The Swedish Taboo. De nummer 1 hit van vandaag komt uit de top 40 van 6 juni 1981. Ja, hoe een wereldhit uitgroeide tot een one-hit wonder. Ja, soms snap ik er helemaal niets meer van. Een debuutsingle uitbrengen die ook nog nummer 1 hit wordt in vele landen, om vervolgens te verdwijnen in de vergetelheid. Het overkwam de Amerikaanse band Champagne. In de zomer van 81 stonden ze 8 weken op 1 in ons land met de Soulplay.

de Soul Show. Love Sensation van Lolita Holloway. Ja, bekend deuntje dit, hè. Het is nooit een hit geweest, maar is door veel bands gebruikt. De sample in ieder geval uit het liedje. Denk eraan Ride on Time van Black Box. En deze dame was ook te horen in de disco klassieker van Dan Hartman. En 1980, Relight My Fire. Daarvoor op Radio Seabreeze de nummer 1 hit van vandaag. Uit de top 40 van 6 juni 1981. Was ook de grootste hit. En wat een zomer dit was dat, hè. Oh, oh. How about us van Champagne. We gaan nu terug naar de jaren 60. Met Marvin Gaye. And I heard it through the grapevine.

heerlijke soul-klassieker uit 68. En ik weet ook nog dat het singeltje werd uitgebracht in 1986. Volgens mij dankzij een spijkerbroekenreclame. Kan er ook helemaal naast zitten, maar ja, dat is ook, dat kan ook zomaar zijn, hè. Marvin Gaye was dit en I Heard It Through the Grapevine. En dan nu, ik ben er trots op, afgelopen weekend eindelijk op 2 LP's verschenen. Op vinyl. Het derde soloalbum van Don Henley. De leadzanger en drummer van de Eagles. The End of the Innocence. Je gaat luisteren naar het gelijknamige nummer. The End of the Innocence.

voor het eerst op een dubbel LP uitgekomen. Het plaatje uit 1989 van Don Henley, The End of the Innocence. De plaat behaalde 6 keer platina destijds. En dit nummer is mede geschreven door Bruce Hornsby. En als je mij vraagt, doet hij ook de piano op het liedje van Don Henley? Lekker hoor. Radio Seabreeze, exact 6:50, zaterdagavond 6 juni. Ik heb wat concertnieuws voor je. Fans van Nothing But Thieves kunnen hun hart ophalen. De Britse rockband heeft een lang verwachte The Stray Dogs Tour aangekondigd. Ter ere van een aankomende 5e studioalbum wat later dit jaar gaat uitkomen. De band zal op vrijdag 15 januari 2027 en zaterdag 16 januari 2027 de Ziggo Dome in Amsterdam aandoen. Daarna staat er op zondag 31 januari 2027 een show gepland in de Avas Dome in Antwerpen. Ze komen eraan. Guns N' Roses staat op 18 en 20 juni deze maand voor het eerst in de Ziggo Dome met een World Tour 2026. Tickets vanaf €95. En ik heb er even voor je gekeken. Er zijn nog kaarten, dus... En dan de iconische metalband Iron Maiden keert op woensdag 10 juni van dit jaar terug naar de Ziggo Dome. Dit concert is onderdeel van een Run For Your Lives World Tour, de ere van een 50-jarig bestaan. Oude rockers hoor. Ja. En tenslotte, Duran Duran gaat in oktober van dit jaar op tournee in Europa. De Britse band doet onder meer Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk aan. In Nederland treden ze ook op deze zomer. Jazeker! Op 22 juni is de band een van de hoofdacts van het festival Spoorpark Live in Tilburg. En dit is ook zo'n lekkere track uit 1987.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ze hebben er geen idee van hoe het echt met me gaat of wie ik echt ben. Ze weten niet eens wat er in mijn hoofd omgaat. Dat ik eigenlijk altijd de slechterik ben en dat ik diep van binnen me zielsongelukkig voel. Niemand gelooft dat, omdat ik ze elke keer op het verkeerde been zet. Mensen denken dat alles goed met me gaat. Ik zie er goed uit, ik lach altijd en sta zelfverzekerd in het leven. Ze weten niet hoe het voelt om gehaat te worden en te worden betrapt op het vertellen van leugens. Dat is wat mij net overkomen is. Ik ben door de mand gevallen bij die ene persoon. Die ene persoon waar ik echt van hou. Reken maar dat ik terugsla. Want ook al weet niemand wat er echt in mijn hoofd omgaat, het is dit keer niet mijn schuld dat het zover gekomen is. Het komt allemaal door jou. En dat zal ik je laten voelen ook. Denk maar niet dat ik je iets zal laten merken van mijn pijn en mijn ellende. Je hoeft dan ook absoluut geen medelijden met me te hebben. Of ben je van plan me nog net op tijd te redden voordat het te laat is? Als ik mijn vuisten bal, zorg je er dan voor dat ik mijn handen net op tijd weer openvouw? Dat ik ze net op tijd weer ontspan, voordat ik ze ga gebruiken en mijn zelfbeheersing verlies? Ik word bijna vrolijk als ik denk aan de wraak die ik op je ga nemen. Ik moet mezelf zielige verhalen gaan vertellen omdat ik bang ben dat ik zelfs te vrolijk word. Maar zodra ik weer aan mijn ellende denk, verandert die lach op mijn gezicht onmiddellijk weer in een donkere grimas. Stel je voor dat ik nu hardop zou lachen, dan zet ik mezelf voor schut. Kortom, niemand weet wat er echt omgaat achter die blauwe ogen van me.

Nothing But Thieves. Op 15 en 16 januari 2027 zijn ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit was een hit van ze van een aantal jaar geleden. Sorry! En ook nog een plaat en zijn verhaal hoorde je. Een bescheiden hitje uit 1972 van The Who, Behind Blue Eyes. En het begon het blokje van drie met Duran Duran en Skin Trade. Spooky! Dit is The Real Thing. En hoe heet die plaat, jongens? Nou, zeg maar.

0: tot en met zaterdag. De
1: avond.
2: Leuk al die oude jingles, ja. Moet even niet later, sorry. The Real Thing was laatste. Can you feel the force? En dan komt er een einde aan dit programma van Dijk Breekt Door hier bij Radio Seabreeze. Ik ga als een speer naar beneden, want ik behoorlijk honger. En als het goed is, staat het frituurpolletje weer op volle toeren te draaien beneden. Dus ik wens je een heel fijn weekend en graag tot aanstaande dinsdag. Dan ben ik weer terug op dit apparaat. Met de vinylisjes. Fijn weekend en veel plezier met de andere collega's vanavond nog hier bij Radio Seabreeze. Hoi, hoi.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM
3: is er even niet.
2: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
3: Nu
2: op 1098.
3: En via de digitale kanalen.
2: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Saturday night, just after 7 o'clock.
8: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: Een nieuweling. Een van de vijf nieuwelingen in de lijst van vandaag. Op 38. In de Amerikaanse hitlijst van 18 maart 1967.
1: This is American Top 40.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Top 40 uit Amerika. Dat doen we volgens de gegevens van Cashbox. Ik laat het centraal. Niet Billboard, maar Cashbox. We zien in de lijst 5 nieuwe binnenkomers. En een nummer 1 en 2 zeg. Wauw. Blijf luisteren dus, maar zit toch wel belangrijk. Tot 8 uur, want we hebben hele grote namen aan de kop van de ranglijst. Maar eerst met sneltreinvaart door naar 36. Want daar vinden we de Four Seasons ook nieuw met Beggin.
2: The Big 40. This week's Retro Chart.

0: Rolling lijst van 18 maart 1967. De Amerikaanse hitlijst Harper's Bazaar en de 59th Street Bread Song.
1: A hot new song in this week's USA Top 40.

0: van het Cordy-label Martha Reeves en de Vandellas. Bijna de hoogste nieuwe binnenkomer.
1: And now, the highest debut single.
0: Want die vinden we een plaatsje hoger op 29. Aretha Franklin. I never loved a man the way I love you.

0: Duitse zangeres Petula Clark. In de tweede week genoteerd, debuteerde vorige week op 40. En nu in één klap doorgestegen naar 24. Staat trouwens ook in Nederland hoog genoteerd. In onze hitlijst in de top 40 staat op de bovenste beste plaats Strawberry Fields Forever van de Beatles. Die horen we trouwens straks ook nog in het programma, de Beatles. En Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot scoort ook hoog in de top 40.
1: Saturday Night Spectacular.
0: Tommy James en de Shondells. Op 22 met een stip. I think we're

0: beetje filevorming zo richting top 20. Een aantal stippen die op weg zijn naar een hogere positie, zoals Petula Clark en Tommy James en ook Leslie Gore met een stip. California Nights.
1: Awesome songs from the United States of America. This week's retro chart.
0: Here's the Royal Guardsman.

0: versus the Red Baron. Vorige week maakte ze een entree in de Amerikaanse top 40 op 27. En deze week door naar 20. The Royal Guardsman.
1: More hits, more memories.
0: Zometeen de top 10, maar eerst een klasse kraker. En wat voor een op 14? Buffalo Springfield. Een klassieker, nietwaar?

0: rechts of 9.
1: Programma gemist.
2: Kijk op de site van Radio Seabreeze bij gemist.
3: Radio Seabreeze bij gemist.

0: Volcanoes op 5 deze week. Zijn in de top 10 trouwens 2 platen verdwenen. Vorige week op 10 Donovan, die Pistol to Dippy. En op 7 een week geleden Kind of a Drag, de Buckinghams. Dat betekent ook 2 nieuwe platen in de top 10. En je hoort het al. Mama's en de Papa's op 10 en Ed Ames op 9. En we hebben ook een nieuwe nummer 1. Op 3 vorige week de Beatles met Penny Lane. Op 2 vertelde het al, de Supremes met Love is Here and Now You're Gone. En de bovenste beste positie was voor The Rolling Stones en Ruby Tuesday.
1: Here is this week's top 3.
0: The Turtles en Happy Together. Met een hele grote stip van 9 gekomen. Imagine.

0: vorige week nog lijstaanvoerder. Rolling Stones. Ruby Tuesday.
1: The American Top 40. Here is an overview.
0: The Big USA Top 40. Het neusje van de zalm, een overzicht van de top 10 van deze week. En deze week is 18 maart 1967. Over een paar maanden, de zomer van de flowers, weet je wel. San Francisco, peace and flowers in your hair en zo. Nou, is nog niet zo heel erg te merken in deze top 10. Op 10 van 16 gekomen. Dedicated to the one I love, the mamas and the papas. En op 9, My Cup Runneth Over, Ed Ames. Op 8, stationair, Love Is Here and Now You Are Gone, The Supremes. En 7, met een heel klein stipje, maar wel een stip. Herman's Hermits, There's a Kind of Hush. Johnny Rivers bleef staan op 6, je hoorde hem niet. Om een beetje keuze te maken. En de casino's, nou die draaide ik wel. Then You Can Tell Me Goodbye, ook stationair, blijven staan op 5. En ook onveranderd op 4 deze week. Mitch Ryder en de Detroit Wheels met Suck It To Me Baby. De grootste stijger in de top 10. De Turtles op 3. Happy Together. En van 1 naar 2. De Rolling Stones met Ruby Tuesday. En dat betekent dat we een nieuwe lijst aanvoerder hebben. In de derde week genoteerd. 2 weken geleden 15. Vorige week 3. En nu 1.
2: Number.
0: Hier zijn de Beatles en Penny Lane.
3: Penny Lane.

0: Poor bovenaan de Amerikaanse hitlijst van 18 maart 1967.
1: The Big 40.
0: One. Als je nou meer Beatles wil horen, en dat wil je natuurlijk, dan moet je op woensdag luisteren.
1: Fab Four Flashback.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het cruiseschip Hondius dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelre Dome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: adverteren op Radio Sibris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sibris. Een fluitje van een cent.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Zaterdagavond. Live uit Oranjewoud, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door.

Ja, goedenavond vrienden. Welkom bij de Saturday Night Rain. Hier op jullie zaterdagavond op Radio Seabreeze. Ga er maar eens even lekker voor zitten, want ik heb 2 uren heerlijke muziek. De nodige verzoekjes natuurlijk, zoals jullie gewend zijn, als usual. Ik ben er de hele avond van jullie tot 10 uur. En na 10 uur een nieuwe DJ of een andere DJ. David Hearn, en die is er tot middernacht. Gelukkig is het zo warm niet als vorige week zaterdag. Want dat was niet leuk. Zoals ik al zei vorige week, het lijkt op werken. Nou, dat was het inderdaad. Het was afzien. Maar goed, we doen het met liefde.

Dus dat is even mijn laatste voor de vakantie. Misschien dat, dat er een vervanger komt. En we moeten maar even zien hoe we de gaatjes opvullen. Maar ik ben in ieder geval een paar weken pleiten.

Het eerste nummer wat ik instartte was van Daddy Warhols. Bohemian Like You. En het volgende nummer is van The Moody Blues. How to Fall in Love. Van 1978.

Nou nee, dat klopt. Zo net was ik niet zo goed, nee. Ja, net de muis in het verkeerde vakje aanklikken en dan heb je al een probleem. Nou ja, weer een probleem. Dat was de eindtune. Goed, het volgende nummer is van Eigen Bodem. De Snelle en Thomas Agda met Papa heeft weer wat

Ja, Sabrina met de zomerse geluiden natuurlijk. Hier op Radio Zibris. Boys, Summer, Light Love. Nou ja, ik vond het wel een toepasselijk nummer voor een zomerjingle. En dit is een verzoekje. En dat verzoekje dat is voor Dirk Zaanstra. En die wou graag horen die Outfield, Your Love, 1986.

Ja, willen jullie ook graag een verzoekje? Dat kan gewoon via shoot@radiosibris.nl. En je kan het ook gewoon appen. En dat is naar 06-228-100-226. Dan komt dat ook voor elkaar. Nou heb ik een verzoekje. Ik kan het haast niet aan mijn strot krijgen, maar het is niet anders. En ja, je hoort het intro al. Het is Love met Trojan Horse. En het is van een van onze collega's die dit heel graag wou horen. Nou, vooruit maar dan. Ik weet niet of ik hem helemaal uitdraai, maar we zien het wel. En hoeveel commentaar we krijgen, hangt het ook een beetje vanaf natuurlijk.

Cashmere. Mocht je net zijn ingeschakeld, Radio Sibiris in je radio. En doe je het via de M en is de 1395 in het noorden grauw en 1098 in het westen. En dat is in Laren.

Ja, Lois Lane, dat waren, ik vond het wel een leuke dames. Een leuke verschijning. Ik lees net dat het fruit, dat is wat minder van gewicht, zeg maar. Dus je koopt meer appels voor dezelfde kilo's. Daar komt het uiteindelijk.

0: James Brown, je hoort hem veel op de radio, maar ik vind hem toch nog steeds geweldig. Ik heb een verzoekje en het verzoekje is voor deze man.
1: Elke zondag tussen 5 en 6, Windkracht 5 bij Seabreeze AM met Anne Zijlstra.

Ja, vrienden, ik loop al tegen de klok van 9 uur. En dat wil zeggen dat we dan nieuws krijgen en de nodige boodschappen. Daarna ben ik terug met jullie met de Saturday Night Train. Tot straks. Dag, dag. Hoi.

Ja, vrienden, welkom bij tweede uur. Dus het erin uitreden met Sjoerd. Achter de microfoon, de kaartjesknipper en de machinist. Coole shaker met hars. Heerlijk nummer, heerlijk. En we zijn er tot 10 uur.

Ja, Pink Floyd, vrienden, dat hadden jullie natuurlijk al lang gehoord. Learning to Fly. Het is, Pink Floyd, het is toch wel een van mijn favoriete bands, kan ik wel melden. Vrienden, iets van Nederlandse bodem. Boudewijn de Groot met Ik Ben Ik.

zomerse klanken op Radio Sybris 1395 en 1098 in het Westen en natuurlijk via onze internetportaals. Ik moet even vermelden, we hebben een t-shirt actie, dus jullie kunnen een t-shirt op onze website kopen, uitzoeken met verschillende afbeeldingen en maten natuurlijk. Je kunt een foto maken van jezelf met de t-shirt dan op een leuke originele plek. De mooiste of de leukste inzending die krijgt een t-shirt gratis. Goed, ik heb een die actie is tot eind augustus. Ik heb een verzoekje en die is aangevraagd door Geer de Meer. En Geer de Meer wou graag horen een nummer van de Outsiders en I Have Been Loving You So.

0: gereageerd. Een prachtig nummer van de Outsiders, 1967. Tenminste, in jouw berichtje stond dat. Even zien, het volgende nummer. En dat heeft een beetje met mijn vakantie van de Michel Fugain.
1: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
0: Ja, als je dit nummer dan hoort, dan krijg je toch een bepaald vakantiegevoel, een beetje van Frankrijk houdt natuurlijk.

Ja, who thank you? Wie denk je wel wie je bent? Ja, dat is ook wel een beetje zo natuurlijk. Ik heb een verzoekje en hij heeft geen audiobericht gestuurd, omdat hij op vakantie is, maar hij wil wel graag een nummer horen. En dat nummer is van Earth and Fire, Storm and Turner. Wat een geweldige keuze. Heerlijk nummer.

Ja, wat een keus. Mensen, prachtig. Willen jullie ook graag een verzoekje horen? Dat kan gewoon via sjoerd@radiosybris.nl. Of je kan ook een berichtje sturen via WhatsApp. Of mailen natuurlijk. Het maakt niet uit. En dat is op 0622 800 226.

Ja, de formatie Skylark. Wildflower. Wij lopen... ik heb nog een paar minuten... we lopen tegen het einde, zie ik wel.

0: Ja, vrienden. Als je deze tune hoort, dan zijn wij beland op het plek waar we wezen moeten. En dat is weer terug in Oranjewoud. Ik wou graag... sorry, iedereen bedanken voor het luisteren. En maak er nog een heel fijn weekend van. En graag tot volgende week zaterdag. Dag, dag. Hoi.
1: En aanwij... Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest J in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. De uit de gevangenis van Brugge ontsnapte Russische crimineel is nog altijd niet terecht. Hij bedreigde vrijdag tijdens het verkleden voor een onderzoek in een ziekenhuis zijn bewakers met een scherp voorwerp en verdween zonder een spoor achter te laten. De voortvluchtige zat een gevangenisstraf van ruim 3 jaar uit voor diefstal en geweldpleging. De politie adviseert om de man niet zelf te benaderen, maar zo snel mogelijk de autoriteiten te waarschuwen. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Morsecode.
4: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
11: Luister jij ook mee?
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
13: And now it's time for...

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Dit heeft de ambassadeur van Iran in Mexico tegen journalisten gezegd. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest J in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de laatste open bij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie

0: misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Oh, de 1395 HM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl.